Daarom kan je nu beter niet meer kijken. Dit zijn dagen dat je niet zou gaan weg. Ik heb een nummer zetten met mijn pak zo dichtbij. Dus ik was hier in de rook. Dus mijn vrienden hadden me door. Ik zag de mooie uitgezet. Nou wat heb jij in godes en ik schrok op weer. En ik zat in Dylan en Nancy. Ik was een vlog van vier. Toen ze vroeg, doe je weer Zeta? Kost je weer Zeta? Doe je nummer is met Zeta? Nee, nu was ik dood. Message, I fucking lost your plan on how to get a good message and see them to your city. Radio Nigeria, a plea to the people, a uniting the nation. Thanks for staying tuned. As we await the return to reasonable parties in Kabine's contestant, the 2027 general election have signed a peace accord, committing themselves to peaceful, issue-based campaigns as nationwide political campaigns commences today. The accord signed in Abuja under the National Peace Committee, NPC, witnessed party leaders, presidential, governorship and national assembly candidates pledging to reject hate speech, misinformation and